kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare.

0: middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd, wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt

0: zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
1: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
3: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
1: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. Het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
2: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
1: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
1: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. Ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: de beste muziek voor in de middag.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar

0: bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld.

0: Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral

deze keer weer eens een ouderwets voorleesaflevering. En dat gaan we de komende 2-3 weken gaan we dat volhouden. Want we gaan weer eens een boek lezen. En dat komt doordat we vorige week in de uitzending Joke van Leeuwen hadden. En Joke van Leeuwen heb ik geïnterviewd naar aanleiding van de voorleeslunch. Degene die het interview gehoord hebben vorige week, die weten dat. Want Joke heeft de bijdrage geschreven voor de voorleeslunch. En de voorleeslunch, dat is 1 keer per jaar komt dat voor. En dan wordt er voorgelezen tijdens lunch. De naam zegt het al, maar ik leg het nog eventjes uit. Dus de voorleeslunch. En ik had Joke in de studio naar aanleiding daarvan. En zij vertelde over hoe zij auteur is. En zij vertelde ook dat ze kinderboeken schreef en kinderboeken illustreerde. En ik vroeg aan Joke of ik een boek van haar mocht voorlezen. En dat mocht. Dus vandaar dat we weer ouderwets gezellig een kinderboek gaan voorlezen. En deze keer is dat van Joke van Leeuwen. En het boek heet Ik ben hier. En degenen die het interview geluisterd hebben, die weten ook dat Joke niet alleen schrijft. En niet alleen voor kinderen. Dus zij schrijft voor meerdere doelgroepen. Ook voor volwassenen en allerlei leeftijdsgroepen. Maar zij illustreert ook. En ik heb dat boek hier. En het staat vol met hele leuke zwart-wit tekeningen. Pentekeningen, denk ik. Ik heb daar niet zo'n verstand van, want ik ben niet zo'n tekenaar. Maar mocht je nou dit willen zien, ga dan vooral eventjes naar de bibliotheek of naar de boekwinkel en ga dat boek halen om te kijken wat een prachtige tekeningen erbij staan. En als het echt kan of als het nodig is, dan zal ik een beetje proberen te beschrijven wat ik zie in dit boek. En dan kunnen jullie ook een beetje meegenieten. Mocht je nou het interview van vorige week willen naluisteren, dan kan dat via Radio Alsmeer uitzending gemist. En ga dan naar de woensdag en dan zie je bovenaan verhalenderwijs staan. Ga dan naar vorige week en dan kan je daar gewoon het interview naluisteren. En dan weet je wat Joke allemaal doet en een beetje wat voor persoon het is en hoe zij spreekt. Dat vind ik dan altijd leuk. Maar ja, nu gaan we een boek van haar lezen. Dus ik zou zeggen, ga met mij mee op reis in het boek van Joke van Leeuwen. En het heet Ik ben hier, met een uitroepteken erachter. En voorin staat een soort opdracht. Dat is een soort korte mededeling. Eigenlijk zijn het er twee. Ik ga ze allebei voorlezen. De eerste is helemaal voorin het boek en daar staat het volgende. Als je kon vliegen, ik bedoel niet in een vliegtuig, maar zelf. En als je dan boven het stadje Wolum vloog, dat stadje Wolum waar niemand meer was, dan zou je op het dak van het enige hoge gebouw toch nog iemand zien staan. Iemand die Jona heette. Je zou haar heftig zien wapperen met die jas. Een jas die te groot voor haar was. En op de volgende bladzijde staat, maar ja, je kunt niet vliegen, alleen in je gedachten. Mooi stil. Wolum was een stadje met smalle straten. De mensen van Wolum zagen boven hun hoofd niet meer dan een reepje van de reusachtige hemel. Er stond één gebouw dat hoog boven alle huizen uitstak. Het was een gebouw met 30 verdiepingen. Niemand vond het mooi, maar iedereen zei dat Wolum door dat gebouw meeging in de vaart der volkeren. Jona begreep niet wat dat betekende. Misschien bedoelen ze iets met boten, dacht ze. Op de 20e verdieping van dat gebouw werkte Jona's vader. Hij had een eigen kamer. Jona kende die kamer goed, want elke dag na school mocht ze naar hem toe. Dat mocht omdat ze geen moeder meer had. Haar moeder was ziek geworden en niemand had haar beter kunnen maken. Voordat ze doodging, had ze tegen Jona's vader gezegd dat hij goed voor Jona moest zorgen. Ze wou niet dat hun kind bij andere mensen moest wonen of urenlang alleen thuis moest.

zitten. Maar ik blijf natuurlijk wel werken, had haar vader gezegd. En Jona redt zich wel. Toen had moeder gezegd, dat kind is belangrijker dan al dat geregel van jou. Daarom mocht Jona na school naar de 20e verdieping van dat hoge gebouw waar nooit andere kinderen kwamen. Ze moest wel stil zijn, want haar vader was altijd bezig iets af te maken wat nog niet af was. Jona begreep niet goed wat hij allemaal deed. Ja, hij regelde van alles, maar wat hij allemaal regelde, dat wist ze niet. Elke dag na school liep Jona door de glazen ingang die grote hal van het gebouw binnen. Het was een hal met glimmende tegels. Je kon jezelf erin ondersteboven zien staan, als een donker spook. Jona wist welke lift ze moest nemen. En ze wist dat ze er niet alleen in mocht. Daarom wachtte ze tot iemand anders de lift nam. Soms was het iemand die deed alsof Jona lucht was. Soms was het iemand die vroeg wat ze kwam doen. En soms was het iemand die vroeg hoe ze heette, maar daarna nooit zei hoe die zelf heette. Op de 20e verdieping telde Jona de deuren aan de linkerkant. Achter de 4e zat haar vader. Zachtjes sloop ze zijn kamer binnen. Zachtjes sloot ze de deur. Ze zag het hoofd van haar vader even knikken. Zijn bureau stond rechts voor het raam. Als hij moest denken, keek hij naar buiten over de huizen van Wolum heen. Aan de linkerkant was Jona's plekje om naar buiten te kijken. Ze gebruikte haar vaders verrekijker als een naar beneden kijker. Ze zag het dak van haar school. Ze zag een duif op een smal richeltje landen zonder zijn evenwicht te verliezen. Onder een groot dakraam zag ze een jongen aan zijn bureautje zitten. Hij had zijn hoofd op zijn armen gelegd alsof hij sliep. Misschien sliep hij niet, maar was hij verdrietig omdat hij van alles moest kennen en niks kon onthouden? Jona was heel goed in onthouden. Vooral woorden die ongewoon waren, vergat ze niet. Bijvoorbeeld Dnieper. Dat was de naam van een rivier. Die rivier was meer dan 2000 kilometer lang. Ze riep dat woord wel eens als ze door Wolum liep. Dnieper! Maar nu kon ze niks roepen, want dan zou ze haar vader storen. Die was nog steeds bezig iets af te maken. Ze ging op de bank zitten en keek naar zijn grote, brede rug. Die rug was ooit heel klein geweest. Later zou ze ook een grote rug hebben en veel langere benen en zo. Al dat groeien duurde bij mensen jaren. Als baby kon je heel lang haast niks. Olifantenbaby's wel. Die konden al na een kwartiertje op hun eigen poten staan. Dat had ze ergens gelezen en goed onthouden. Olifanten hoefden eigenlijk niet eens zo hard op te schieten met alles te kunnen, want ze leefden wel 60 jaar of zo. Muizen leefden maar 3 jaar. Die moesten natuurlijk wel opschieten met groot worden. Haar vader draaide zich om. Zo, zei hij, voor vandaag is het genoeg. Je bent mooi stil geweest. Dat zei hij elke dag. Dat ze mooi stil was geweest. Alsof er een lelijk stil bestond.

Kijk, dan moet ik natuurlijk even het begin van het volgende hoofdstukje opzoeken. Hier is die. Het volgende hoofdstuk heet puree. Jona's vader kookte nooit zelf. Elke dag ging hij met haar naar een eetcafé dat Lekker heette. Die naam vond Jona goed bedacht, want nu kon niemand zeggen dat het niet lekker was wat ze er klaarmaakte. Altijd konden ze terugzeggen, dit is lekker hoor. Ze zat daar met haar vader aan een tafeltje met een plastic tafelkleed en een potje nepbloemen die niet dood konden gaan. Elke dag aten ze de dagschotel. Mijn werk is ingewikkeld genoeg, zei haar vader. Mijn eten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bij de meeste dagschotels zat puree. Dat vond Jona prima, want van puree kon ze mooie dingen maken. Bijvoorbeeld zoiets. En dan staan er tekeningetjes bij van wat je allemaal met je eten op je bord kan doen. Het is erg leuk. En er staat dus van één bord, daar staat bij papa. En dan zien we een soort van, gezicht denk ik, van papa. En bij het volgende bord staat of zoiets. En daarbij staat de njepper. Haar vader zei er niks van als ze dat deed. Hij zat naar zijn bord te kijken, zoals naar zijn scherm en zijn papieren. Pas als hij zijn bord leeg had, keek hij naar Jona. En begon hij vragen te stellen. Eerst vroeg hij hoe het op school was geweest en wat ze had geleerd. Van alles, zei Jona. En gaat het goed met rekenen? Rekenen is heel belangrijk. Jona ploegde met haar vork door de puree. Ze dacht na over wat belangrijk was. Dat een duif zijn evenwicht niet verloor, ook niet op smalle randjes, dat vond ze wel behoorlijk belangrijk. Was een mug belangrijk? Een wolk? Een lieve heersbeestje? Toen zei haar vader, heb je al gehoord van die toestanden? Er zijn toestanden. Wat voor toestanden? Het water wil te hoog, zei hij. En Wolem ligt te laag. Het kan zijn dat het water komt, maar het zal wel meevallen. Er zijn mensen die uit Wolem weggaan. Die zijn bang voor het water. Ik ben nooit bang. Eet je bord is leeg. Ik hoef niet meer. Ah joh, die paar komkommertjes. Komkommer is bijna alleen maar water. Komkommer is water met een vliesje. Jona vond het inderdaad een beetje zielig voor de komkommertjes dat ze dan helemaal niks voor niks waren gegroeid. Ze schoof ze met twee vingers op haar vork en at ze op. Wist je dat wij mensen voor meer dan de helft uit water bestaan? Zei haar vader. Echt waar? Zei Jona. Waarom klots ik dan niet? Haar vader gaf geen antwoord. Hij wreef met zijn duim en wijsvinger over zijn neus. Daarna zei hij, denk aan een diep bord. Waarom? Doe nou maar, denk aan een diep bord. Jona dacht aan een diep bord. Het was de eerste keer in haar leven dat iemand haar vroeg om aan een diep bord te denken. Ze moest vaak genoeg aan afstapjes denken en aan bedtijd en aan sommen, maar niet aan een diep bord. Ze dacht aan een diep bord. Ze gaf het bord een randje geschilderde bloemen als versiering. Rode bloemen, met gouden sliertjes ertussen. Wolem, zei haar vader. Wolem is gebouwd op de bodem van zo'n diep bord. Niet echt een diep bord, maar het lijkt erop, in het groot dan. Jona dacht aan een enorm diep bord met Wolem erin. De versieringen dacht ze maar weer weg. Ook de gouden sliertjes. Als het water blijkt te komen, gaan we op tijd naar het droge, zei haar vader. Tot het probleem is opgelost. Dan zet ik eerst onze spullen op zolder. Zo hoog staat het water vast niet. Wil je een toetje? Ja, graag. Maar wanneer weten we dat het water komt? Dat weten we vast wel op tijd. Dat komt in orde. Dat wordt wel geregeld. Het toetje van de dag
was vla met een kers erbovenop. 1 kers. Met de pit er nog aan en het steeltje er nog aan. Je kon zien dat er nog een andere kers aan vast had gezeten. Ze hoorden met z'n tweeën te zijn, die kersen. Maar dat waren ze niet meer.

Het dak. Op een dag ontdekte Jona het dak van het hoge gebouw. Ze was de gang opgeslopen naar de wc. Haar vader merkte het niet. Hij was te druk bezig iets af te maken. Achter één deur zaten wel 6 wc's naast elkaar. Terwijl ze op de pot zat, hoorde ze zachte, kabbelende muziek. Misschien hielp die muziek bij het plassen. Misschien had iemand daarom geregeld dat je bij het plassen kabbelende muziek kon horen. Niemand anders kwam binnen. Ze waren misschien allemaal te druk bezig met iets af te maken. Of misschien mochten ze alleen naar de wc als het pauze was of zo. Er was een kraan waar water uitkwam als Jona er met haar handen onder bewoog. Ze kon hem zelf niet dichtdraaien. Ze kon wel zelf een vlotje zeep tevoorschijn drukken. Jona had geen zin om meteen terug te gaan naar haar vaders kamer. Ze liep de gang door tot aan het eind. Daar zag ze een deur die een andere kleur had dan alle andere deuren. De andere deuren waren lichtgrijs en deze was donkerblauw en er stond een plaatje op. Een vierkant plaatje met een soort zigzaglijntje van linksonder naar rechtsboven liep of van rechtsboven naar linksonder. Dat kan de trap zijn, dacht ze. Of een versieringje. Of 2 schuine letters W. De W van waarschuwing. Waarschuwing! Je kon nooit weten wat er achter een deur zat die je nog nooit open had gedaan. Dit. En dan zien we een plaatje van een open deur. Met 2 pantoffels en hele lange benen en een stukje rok. Of dit. En dat is een open deur met een daarachter een gemetselde muur. En misschien wel een gat erin. Of dit. En daar zien we een plaatje van een deur die open is met een soort van, misschien wel Cookie Monster erachter. Voorzichtig keek ze om een keertje. Er was niks engs. Ze zag een kaal halletje. Er waren trappen. Als ze over de leuning hing, kon ze naar boven en naar beneden kijken. 20 verdiepingen diep kon ze naar beneden kijken. Misschien kwam hier nooit iemand, omdat iedereen de lift nam. Dat ging sneller. Jona besloot naar boven te lopen. Op elke verdieping zag ze een donkerblauwe deur met een cijfer. 21, 22... 23, 24, 25. Op de 25e verdieping ging ze even op een tree zitten om uit te rusten van het klimmen. Stel je voor, dacht ze, dat er geen cijfers op de deuren hadden gestaan. Dan kon ik naar boven of naar beneden lopen en bleef alles om me heen er hetzelfde uitzien. Dan zou ik hier vreselijk verdwalen. Op de verkeerde verdieping zou ik de 4e kamer binnenstappen en dan zat daar iemand die ik niet kende. En dan vroeg ik of die wist waar mijn vader was en dan wist hij dat dan niet. Nee, want er werkten zoveel mensen in dat hoge gebouw. Niemand kende alle namen. Jona begon te tellen hoeveel namen ze kende. Die van de kinderen uit haar klas, van haar moeder. Zij was dood, maar wie dood was mocht je meetellen. Van haar opa en oma. Maar die woonden zo ver weg dat ze hen alleen op een telefoontje zag. En dan ook nog alleen hun hoofd van onderaf, alsof ze hele grote kinderen hadden. Haar oma had gezegd dat alle goedheid van boven kwam. Dat had Jona niet begrepen. Ze had naar het plafond gekeken. Er zat een vlieg op de lamp. 26, 27, 28, 29... 30. De 30e verdieping was de hoogste. Dat wist ze. Haar vader had gezegd dat daar de directeuren zaten. Die hadden de grootste kamers en het verste uitzicht. Jona durfde er de gang niet op. Die directeuren wilden vast geen kind zien. Maar er was nog een deur. Een rode. Daar stond ook een plaatje op. Dat was een vierkant plaatje met een vierkant getekend in het midden, met aan de bovenkant een klein stukje open waar een pijl doorheen stak. Dat zal wel betekenen dat je er door mag, dacht Jona.
Ze deed de deur open en zag een trap die smaller was dan de andere trappen. En toen ze bovenaan die trap stond, duwde ze met al haar kracht een zware, ijzeren deur open. Zo ontdekte ze het dak. Het dak van dat hoge gebouw. Ze had er nog meer uitzicht dan de directeuren. En de zon kon bijna overal bij. Bij de twee bouwsels zonder ramen als enorme schoenendozen. Bij de lange paal. Bij de buizen die van de ene naar de andere kant liepen. Bij de grijze tegels. De zon kon alleen niet onder het lage afdakje komen dat aan een van de schoenendozen vastzat. Om het hele dak heen stond een omheining. Ik heb dit ontdekt, dacht Jona. Dit is mijn dak. En hier hoort niemand mij als ik ga roepen. En ik draai de bladzij om en ik zie een prachtige plaat over twee bladzijden van dat dak, van dat lege dak, met die met een vlaggenstok en een, ja, huisjes erop. En middenop zie ik Jona staan. En ik zie dat Jona roept, waaah, yo, Nieper. Zo, dat moest er even uit. Nu kon ze weer mooi stil zijn.

0: Zo.
1: Deze muziek heet Njepper. En die gebruik ik altijd om in slaap te vallen. Dus voordat iedereen in slaap valt, draai ik die heel zachtjes weer dicht. En gaan we gewoon lekker mee verder met het verhaal. Het volgende hoofdstuk heet Neusdenken. Toen Jona's vader zich omdraaide, zat Jona op de bank stil te zijn. Zijn werk was nog niet af, maar morgen zou hij verder gaan. Papa, vroeg ze, zitten hier mensen die niemand kent? Ik denk dat iedereen wel minstens een paar andere mensen kent, zei haar vader. Beneden zitten ze met een heleboel samen in één grote ruimte. Die mensen kennen elkaar vast wel. Ze weten wie veel moet hoesten en wie in zijn neus peutert, denk ik. Zelf peuterde hij nooit in zijn neus. Maar als hij moest nadenken, hield hij zijn neus tussen zijn duim en wijsvinger vast. Soms deed hij net alsof zijn neus van klei was en hij er een andere vorm aan wilde geven. Als Jona voor het raam stond, kon ze dat zien. Dan dacht ze, hij is weer aan het neusdenken. En daarna keek ze met haar naar beneden kijker naar de speelgoedautootjes op straat. En naar een hijskraan die ze nog niet eerder had gezien. Bovenin zat een cabine voor de bestuurder. Die had ook veel uitzicht. Een hijskraanbestuurder leek haar mooi werk, maar wel een beetje eenzaam. Verderop stonden nog meer hijskranen. Die stonden er al langer. Bolem was nog niet af. Het is heel erg als niemand weet hoe je heet, zei Jona. Ja, zei haar vader, maar mensen hebben soms zo'n lange naam of zoveel namen, dat is moeilijk om te onthouden. Ik denk dat ik lange namen heel goed kan onthouden, zei Jona. Haar vader stond op van zijn verende stoel. Hij rolde die tegen zijn bureau aan, zodat er niemand meer tussen paste. Je bent weer mooi stil geweest, zei hij. Wil je een koekje? Ik heb koekjes met een gat erin. Hij schoof een bureaula open. Zitten daar koekjes in? Ik dacht dat dingen van het regelen in zaten. Nee, die zitten ergens anders. Hier zitten koekjes in voor tussendoor. En een foto van mama. Jona zag het. Het hoofd van haar moeder zat geklemd tussen twee glazen plaatjes. Ze lachte. En ik heb hier ook een zaklamp, zei haar vader. Ik vind dat een mens altijd een zaklamp in de buurt moet hebben, vooral als het donker om hem heen is. Dan valt het altijd mee met dat donker om hem heen. Dan komt alles in orde. Samen liepen ze naar het eetcafé dat lekker heette. Ze gingen altijd aan hetzelfde tafeltje zitten, met dezelfde nepbloemen erop. Papa, zei Jona, Bolem is nog niet af. Een stad is nooit af, zei haar vader. Er is zoveel nooit af. De hele wereld is nooit af. Daar moest Jona over nadenken. Maar die gedachte raakte ook niet af, want de vrouw van Lekker kwam al aanzetten met de dagschotel. Worteltjes en veel puree.

Geheimschrift. De volgende dag was het woensdag. Jona moest de hele middag in het hoge gebouw blijven. Ze zat op de bank iets in een schrift te schrijven. Het was niet iets voor school, maar voor haarzelf. Ze had zitten nadenken over het onthouden van een heleboel namen. En toen had ze bedacht dat je namen kon gebruiken om er geheimschrift mee te maken. Bijvoorbeeld zo. En ik lees even voor wat ze heeft opgeschreven. Daan, Ibbel, Thijs, Ibbel, Saartje, Geelhoed, Emma, Haver, Erik, Ibbel, Mathilde, Stroop, Chris, Hoepel, Rien, Ibbel, Flip, Tuinstoel. En onder de eerste letters van al deze woorden staan puntjes geschreven. Of zo. Arend, Brij, Piet, Brij, Kas, Droog, Nele, Koeg, Fie, Brij, Tom, Plas, Fik, Koeg, Rutger, Brij, Dave, Tunnelgat. En hier staan puntjes onder alle laatste letters. Of zo. Adam, Flits, Peter, Piep, Basje, Kogel, Les, Schip, Bert, Flink, Hamza, Klasjes, Michel, Aha, Merel, Vis, Rafael, Motor. De laatste manier was ingewikkelder, want daar moest je namen voor hebben met middelste letters. Anders ging het niet goed. Dan las je Aites Geheimschrift, terwijl er eigenlijk stond, dit is geheimschrift. Ze was er lang mee bezig. Maar daarna was er nog heel veel woensdagmiddag over. En ze had geen zin om al die tijd mooi stil te zijn en verder niks. Ik ga weer naar het dak, dacht ze. Dat merkt papa toch niet. Die heeft het veel te druk met regelen. Jona besloot eerst naar de wc te gaan om het muziekje te horen. Ze wilde uitproberen of het muziekje haar hielp met plassen, terwijl ze helemaal niet hoefde. Nee, er kwam niks uit. Jammer dan. Ze hoorde iemand op klakkende hakken binnenkomen. Ze hoorde een andere deur op slot gaan. Iemand anders zat op een andere wc. Ze hoorden een plas kletteren. En daarna hoorden ze het water van de kraan spetteren. De kraan die het alleen deed als je je hand eronder hield. Jona wachtte tot de klakkende hakken op de gang opgingen. Maar dat gebeurde allemaal niet. Was daar een vrouw die eerst haar gezicht wilde opschilderen? Of die eerst heel goed en van heel dichtbij naar een pukkeltje wilde kijken dat weg moest? Het duurde zo lang. En Jona wilde niet dat die vrouw haar ontdekte. Ze had al lang haar broek opgehesen. Ze stond stilletjes achter de deur te wachten. Opeens werd er op die deur geklopt. Jona hoorde een vrouwenstem. Hallo, gaat het daar? Ze zei niks terug. Ze deed alsof ze niet bestond, maar dat lukte niet. Nee, want als je niet bestond, kon je niet denken. Ze bestond, want ze dacht. Ze dacht de hele tijd, waarom gaat die ene daar niet weg? Waarom bemoeit ze zich met mij? De vrouw knielde op de vloer en keek onder de deur door. Ze zag Jona's schoenen. Die waren niet in een grote mensenmaat. Een kind, riep ze uit. Wat doe je hier? Doe die deur open. Jona besloot maar tevoorschijn te komen. De vrouw had duidelijk haar gezicht opgeschilderd. Alle spulletjes die ze daarvoor nodig had, stopte ze snel weg in een bolle tas die op een richel stond. Wat doet een kind in vredesnaam in dit gebouw? Dit is geen speelterrein. Hier wordt gewerkt. Ik hoor bij mijn vader, zei Jona. Ik ben hier altijd na school. Hebt u mij nooit gezien? Nee, ik heb je nooit gezien. En ik wil hier ook geen kinderen zien. Jona glipte maar gauw langs haar heen naar de gang. En toen de vrouw even later ook de gang opliep, zag ze dat kind nergens meer. Ze wist niet dat Jona achter die donkerblauwe deur was verdwenen. Die met dat plaatje van het trappetje.

Papa! Op een dag ging Jona voor de vijfde keer naar het dak. Het was haar geheime plek, met het verste uitzicht. Ze keek naar de enorme hemelboog. Dat was nog eens wat anders dan de streepjes lucht boven de straten van Wolhem. Daarna keek ze over de omheining naar beneden, maar ze zag geen huizen. Er zaten wolken tussen, wolken die lager hingen dan het dak. Het leek wel of het dak een eiland was, of een schip in een zee van dikke, donkere watten. Jona ging op de tegels liggen. Ze draaide zich op haar rug. Ik ben nu boven de wolken en onder de oneindigheid, dacht ze. Het leek of de hele wereld stilstond en de tijd ook. Ze sloot haar ogen en ze viel in slaap. In haar droom werd het dak van een schip. In haar droom werd het dak een schip en zij werd de kapitein. Ze was onderweg naar een ander dakschip. Op dat andere dakschip woonde haar moeder. Die was niet ziek meer. Jona legde aan naast haar moeders schip en stapte over zonder bang te zijn om diep te vallen. En haar moeder omhelsde haar en zei: "Vertel alles wat er is gebeurd sinds ik ben weggevaren." Jona vertelde alles wat ze had onthouden en omdat ze goed was in onthouden, vertelde ze heel veel. En toen ze bijna klaar was met vertellen, werd ze wakker. Haar rug en schouders deden pijn omdat ze op de harde tegels had gelegen. Misschien was haar vader al klaar met wat er die dag af moest. Dan zou hij merken dat ze niet mooi stil op de bank zat en zou hij haar gaan zoeken. Jona trok de zware ijzeren deur open en rende alle trappen af tot ze op de 20e verdieping was. Zachtjes sloop ze haar vaders kamer in. Haar vader was er niet. Zijn bureaustoel was leeg. Misschien zat hij op de wc naar het muziekje te luisteren. Jona wachtte geduldig, maar na een kwartier was hij er nog steeds niet. En na een half uur nog niet. Misschien was hij al naar Eetcafé Lekker toe. Of misschien was hij haar al maar aan het zoeken en riep hij nu ergens: "Jona, waar ben je?" Buiten hingen de wolken tegen het raam aan. Het uitzicht zat verstopt. "Ik kan naar beneden gaan," dacht Jona, "naar de hal. Daar zit een man achter een toonbank die alles ziet en overal op let. Die zal ook wel alle namen kennen. Aan hem kan ik vragen of hij mijn vader heeft zien langskomen. En ik neem voor één keer in mijn eentje de lift, want ik moet opschieten." Ze liep de gang door en drukte op de knop naast de lift. Ze wachtte een hele poos. Veel te lang wachtte ze. Er gebeurde niks. Toen pas zag ze dat het lichtje boven de lichtknop niet brandde. Misschien was de lift kapot. Nou ja, dan moest ze maar over de trap naar beneden. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, hijg, 9, 8, 7, puff, 6, 5, 4, 3. Jona bleef staan. Niet omdat ze te moe was, maar omdat ze water zag. Water dat tot de tweede verdieping kwam. Of om precies te zijn, tot de derde tree van de trap tussen de tweede en de derde verdieping. Het water was dus al gekomen. Haar vader had gezegd dat ze dat op tijd zouden weten en dat ze dan weg zouden gaan. Maar nu was het water er al. Jona rende de gang van de derde verdieping op. Alle deuren stonden open. Iedereen was weg. Niemand was bezig iets af te maken. Niemand was aan het hoesten. Niemand zat in zijn neus te peuteren. Helemaal niemand. "Papa!" riep Jona tegen de lege bureaus. Ze slalomde naar het raam. Hier kon ze net onder de wolken doorkijken. Ze zag de smalle straat aan de overkant. Daar stond ook water in. Had iedereen de tijd gehad om alle spullen hoog en droog te zetten? In de verte, voorbij de hoek waar Eetcafé Lekker lag, was, zag ze iets wat op boten leek. Boten die achter elkaar wegvoeren. Ze zag dat de boten vol waren, maar ze kon niet zien of er mensen in zaten.
Het konden ook honden of katten zijn. Of spullen uit woonkamers. Of belangrijke dingen die nog afgemaakt moesten worden. Toch wist Jona het zeker. In die boten zaten mensen. En een van die mensen moest wel haar vader zijn. Ze rende weer naar boven en riep op elke verdieping of daar nog iemand was. Maar er was echt helemaal niemand meer. Niemand in een gang, niemand in een kamer, helemaal niemand. Papa, riep ze, ik ben hier. Maar waar haar vader ook was, hij hoorde haar niet. Ik ben helemaal alleen, dacht Jona. Het is hier droog, maar ik ben helemaal alleen. Ze vond zichzelf het zieligst van de hele wereld. Niet dat ze veel van de hele wereld wist. Ze wist iets van lieve heersbeestjes. En ze wist wat een njepper was. Meer dan 2000 kilometer water. En toch vond ze zichzelf het zieligst van de hele wereld.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

En ik vind het zo'n mooi nummer, hè? Papa van Stef Bos. Ik krijg iedere keer weer, nou, tranen in mijn ogen is een beetje overdreven, maar nou, het ligt er wel een beetje naast, zou ik maar zeggen. Prachtig, papa. Altijd belangrijk, papa's. Dit was het einde van Verhalenderwijs. Weer, ouderwets gezellig zou ik haast zeggen, met een mooi verhaal. Dit keer het verhaal van Joke van Leeuwen. Papa, ik ben hier. Nee, niet papa. Ik ben hier, heet het. En dat begrijpen we nu, waar ze is. Jona. En volgende keer gaan we gewoon lekker weer verder. Volgende week. Dus luister vooral mee volgende week. En dan sluiten we nu nog eventjes af met een klein muziekje totdat het 6 uur is. En dan zou ik zeggen, fijne week. Graag tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
5: Meer politiek met Sam van Hest.
6: En een goede avond, luisteraar. Welkom bij inderdaad Radio Aalsmeer Politiek. Met een nieuwe seizoen is begonnen. We hebben al 2 afleveringen achter de rug. Met dank aan Erik Verbeek. Die mij op een meer dan voortreffelijke wijze heeft vervangen. Hij zou eigenlijk zo ook kunnen invallen voor mij. Ik bedoel, hij kan beter over. Nou goed, daar laten we maar niet verder over hebben. Wilma kijkt heel erg serieus en schudt van nee. In ieder geval, we hebben vandaag het panel. En panel met Jaap Overbeek, Wilma Scheltema, Alex Scheltema en Joop Kok. Hartelijk welkom. Dank voor jullie komst alvast. Daarbij ga ik alvast aangeven dat Jaap Overbeek over een half uurtje al moet vertrekken vanwege andere verplichtingen. Daarom des te fijn dat je er bent. En je gaf ook al aan van nou, dat je in ieder geval graag wilde praten ook over de door Pro en Floor Aalsmeer ingediende zienswijze op onderwijs, de vragen die erover waren.

0: wijs toespitste, wat zeg maar, toch wel de directe aanleiding was. Maar zij probeerde om zeg maar wat breder te trekken naar een gesprek over de voorzieningen in Kudelstaart. Zo werd het ook ingeleid in de eerste commissievergadering. Het gaat niet alleen over onderwijs, maar wij zien zeg maar als we naar Kudelstaart en Aalsmeer met elkaar vergelijken. Qua inwonertal in vergelijking van 10.000 Kudelstaart, grofweg hoor, en 22.000 in Aalsmeer, dat de voorzieningen niet in verhouding zijn. Aalsmeer heeft voor die 22.000 inwoners bijvoorbeeld, dan komt dat onderwerp weer terug, 6 supermarkten. Ja. Kudelstaart moet het met 1 doen. Aalsmeer heeft 3 gezondheidscentra en Kudelstaart heeft verspreid door heel het dorp heen links en rechts een huisarts zitten, maar geen gezondheidscentrum waar dingen in geclusterd zijn. Zo kun je nog naar meer voorzieningen kijken. En dat wilde Pro en Flora Aalsmeer op de agenda zetten. Omdat zeg maar, de openbare school, ook een van de voorzieningen, het open onderwijs, gesloten werd in Kudelstaart. Hoe dapper ze ook proberen zeg maar, om dat breed over voorzieningen te praten in Kudelstaart, zag je weer tijdens de discussie het verengen tot 1 onderwerp. Het ging alleen maar over sluiting, OBS. Heeft de gemeente, de wethouder er alles aan gedaan om die OBS open te kunnen houden? En nou ja, daar ging het pingpong over tussen de verschillende fracties en het brede voorzieningenniveau. Dat werd uit het oog verloren.
1: En dat vond ik jammer. Was dat nou een voorzitter dingetje? Of was dat nou graag van Pro en Floor die dat eigenlijk liefst wilden? Want...
0: Om breed over voorzieningen te praten?
1: Ja.
0: Nou ja, wat wilden ze? De aanleiding was gewoon sluiting van de school.
1: Oh.
0: En zij probeerden zeg maar, bij hun agendering van het onderwerp en ook bij hun inleidende opmerkingen het breder te trekken naar het voorzieningenniveau in Kudelstaart.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat lukte gewoon niet. Alle partijen gingen allemaal in op het sluiten van de OBS. En of de wethouder daar dan wel een rol in had gehad. Die verdelen zich uiteraard met een mooi geheel. Maar ik kan daar verder niks aan doen. Ik ben eigenlijk leidelijk wat dat betreft. Het enige waar ik in kan faciliteren is een onderwijshuisvesting. Daar kan ik wat in doen. Als ouders keuzes maken voor een ander soort onderwijs dan open onderwijs, kan ik niet zeggen van nee, u moet met z'n allen naar de OBS toe uw kind brengen. Dus ja, die verdelen zich daar op die manier. En ik denk op zich ook wel terecht. Ik denk ook dat dit een onderwerp was. Redelijk als mosterd naar de maaltijd. Als je al had wat willen sturen, had je dat moeten doen. Niet zeg maar naar aanleiding van een sluiting van een school. Maar had je dat zeg maar 3-4 jaar moeten doen op basis van een onderwijshuisvestingsplan, waar je ziet zeg maar de prognoses dat het met een school de verkeerde kant op gaat. Dan kan je misschien nog een beetje bijsturen als raad zijn en een wethouder opdracht geven om wat te gaan sturen nog. Maar niet als de knoop door.
2: Maar in jouw reactie heb je het daar toch ook over gehad, Jaap?
0: Ik werd gebeld.
2: Dat ben eigenlijk veel eerder daar realiseren.
0: Ja, ik werd gebeld door Nieuws in Aalsmeer, heet hij geloof ik, meneer Klaas Leegwater.
2: Yes.
0: En die vroeg mij om een reactie en daar heb ik ook aangegeven. Dit toch zo verwoord ook. En dan vind ik het wel bijzonder dat dan met heel veel woorden verschillende partijen gesproken werd over de sluiting van die OBS.
2: Ja.
0: Maar dat er met geen woord gesproken is over de christelijke school, de ruimte in Kudelstaart, die ook al een aantal jaar onder de opheffingsnorm zit.
2: Ja. Ja.
0: Als je dan had willen sturen in het onderwijsaanbod, want we willen een divers onderwijsaanbod houden in Kudelstaart. Ja, probeer er ook zeg maar wat stappen te zetten dat die school in ieder geval open kan blijven.
2: Maar ja, die heeft altijd wel de aandacht gekregen. Nou, ik bedoel, al zou er nog maar 1 leerling geweest zijn, het zou behandeld zijn geweest in de raadzaal.
0: Zou je denken?
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Okay.
0: Nou, ja.
2: Je denkt ook niet dat het CDA dat overgaat.
0: Nou ja, dat mag ik hopen. Ik vond het frappant dat daar met helemaal niet over gesproken werd. Terwijl dat ook een school in de gevarenzone is.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar feitelijk geeft het alle twee die scholen hetzelfde probleem aan. En dat er dus 1 school is, waardoor er nu eigenlijk weinig keuze is.
2: Ja.
1: En dat je dan naar de Antonisschool moet, wat een hele goede school is, dat wel zou zijn.
0: Ja, ja.
1: En dat je geen keuze meer hebt. En of het nou veel of niet vaak in de raad is besproken. Het gaat natuurlijk wel om wat gebeurt daar nou.
2: Ja.
1: En dat breder trekkende ook met die voorzieningen. We hadden toen op een gegeven moment ooit nog die gesprekken over een tweede supermarkt. In Kudelstaart.

0: paard. Ja. En dat was ook niet naar het zin van de eigenaar van die andere supermarkt. En toen gebeurde het niet. Nou, en dan denk ik ook, waar zijn de Kudelstraatse inwoners? Wat vinden die daar eigenlijk van?
1: Kudelstraat roept al jaren om een tweede supermarkt.
2: Ja.
0: Ja.
1: We willen het ontzettend graag. Ja. En er zat natuurlijk in Halfweg Zuid, daar zat een ontwikkelaar.
2: Ja, die kwam met plan.
1: Die ook zowel supermarkt bouwde als woningen. Ja. Die zegt, nou, ik wil graag de combinatie wel maken. Dus laat mij zeg maar in Halfweg Zuid een nieuwe wijk bouwen met een supermarkt.
0: Ja.
1: Nou, dat ging weer niet door, omdat met name de winkeliers zeiden, ja, prima tweede supermarkt, maar dan moet het wel het bestaande winkelaanbod versterken. Dus dan moet eigenlijk bij het bestaande winkelcentrum zijn. Ja. Ja, dan kan ik me nog even wat in meevoelen. Maar toen is het door de raad, heb ik toen zelf gezegd van, wij schrappen hem uit de startnotitie Hoofdweg Zuid.
0: Ja.
1: En daar moeten dan gewoon maar winkels komen. En ja, nu is het hele plan Hoofdweg Zuid eigenlijk op zijspoor gezet.
2: Ja.
1: In afwachting van nieuwe plannen die er gaan komen. Maar goed, in ieder geval, de supermarkt.
3: Maar denk je ook dat, laat ik zeggen, dit gebeurt natuurlijk al vaker in de aard besproken.
1: Ja.
3: De situatie Kudelstraat weer, met de school, met de supermarkt. In Kudelstraat geef je al aan. De mensen willen het graag. Maar dan wordt toch gewoon een perpetuum mobile totdat hij er is, inderdaad.
1: Er zit natuurlijk wel een lichte gebiedsvisie van Kudelstraat. Ja. Die is 2 jaar terug vastgesteld. En daarin wordt wel richting gegeven aan de versterking van het voorzieningenniveau in Kudelstraat rondom het winkelcentrum. Maar de eerste stap moet dan zijn dat er een nieuwe locatie aangewezen wordt voor de ruimte, de school. Want op die plek moet dan de supermarkt gaan komen. Ja. Dus de eerste stap is, waar gaat de ruimte heen? En dan pas kun je zeg maar die supermarkt realiseren. Ja. En dan kan je ook zeg maar, rondom het winkelcentrum wat uitbreidingsmogelijkheden doen met een gezondheidscentrum, bibliotheken, et cetera. Om dat te gaan regelen.
3: Maar dit bedoelde, want dat ligt er al. Wat zou dan, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar wat zou dan voor Pro en Flor dan de reden zijn om het breder te trekken? Bijvoorbeeld ook voor het voorzieningenniveau, terwijl al die visie er ligt.
1: Nou ja, ze proefde misschien zelf ook wat alleen praten over dat onderwijs niet zoveel zin had. Omdat het al een besluit was van bevoegd gezag om die school dicht te doen.
3: Mm-hmm.
1: Dus dan kun je alleen nog gaan wijzen van heeft iedereen wel zijn best gedaan om open te houden, ja of nee. En dat wil ze denk ik ook niet. Dus vandaar dat ze hebben gezegd, nou, we gaan over het hele voorzieningenniveau praten. Wat ik overigens wel mooi vind is dat er gebruik gemaakt wordt van dit instrument door de raad. Om af en toe het onderwerp op de agenda te zetten waar je met elkaar wat over wil brainstormen. Dat je niet alleen maar leidelijk bent van wat draagt het college aan stukken en daar praten we over. Maar dat je ook zelf kijkt van wat zijn de ontwikkelingen in de samenleving. Wat zie ik gebeuren in een dorp. En zijn er niet zaken die ik op de agenda wil zetten en met elkaar over wil praten. Dat initiatief is eigenlijk door afgelopen jaren bijna nooit gebruikt door raadsleden. En nu heeft Pro en Flora's middag gedaan rondom de sluiting van de school. En ze doen het nu weer voor de komende commissievergadering. Doet Floor Asmere Pro samen met Absoluut Asmere, dacht ik. Hebben het onderwerp op de agenda gezet over de spreidingswet. Ze willen praten over wat daar nu in moet gebeuren.
2: Ja, de aanleiding ook van de raadsbrief die, die was verschenen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat heeft wel wat meer draagkracht, denk ik, omdat dat nu speelt.
1: Ja, nee, dat is ook best heel goed. Ook dat is een onderwerp waar je met elkaar over moet gaan discussiëren. Echt,
0: dat is heel goed om te doen. Want we horen de raad niet. We horen alleen wat het college daarvan vindt. En dat vind ik wel heel erg treurig. Ik had mijn echtgenoot beloofd om niet over de spreidingswet te beginnen. Maar ik doe het dan toch automatisch. Maar ga even
3: terug. Je gaat mee in de spreidingswet. Iemand anders heeft de spreidingswet binnengebracht. Dus jij mag nog reageren.
0: Oh, ik mag er nou op reageren. Nee, maar
3: Willem,
0: dan
3: weet je dat. Willem, je weet het. Dus je mag reageren. Van mij.
0: Nee, maar even over de... Kijk, wat ik van Kudelstraat, je hoort heel vaak... ergens mensen zeggen, de mensen uit Kudelstraat voelen zich toch achtergesteld ten opzichte van Aalsmeer, Centrum en Oost.
2: Ja.
0: En blijkbaar binden, jij bent voorzitter van de Dorpsraad, je moet ook wel ergens het idee hebben, die Kudelstaarters binden die zichzelf nou wel eens en zeggen die wel eens slaan die met vuist op tafel en zeggen van jongens, kom nou, luister nou eens naar ons.
1: Ja, binnen, ze hebben geen politieke partij. Geen Kudelstaatsbelang of zo opgericht.
0: Nee, maar jij ziet het. Ik vraag het omdat jij het ziet.
1: Ze kijken dan.
2: We hebben een voorzitter daar, een dorpsvoorzitter. En die houdt het volk in toon.
0: Oh ja, dat.
2: Dat gebeurt er.
0: Dat gebeurt er.
2: Toch, ja?
1: Ja. Nee, we proberen de geluiden uit de samenleving te vertalen als dorpsraad. En ook dat mee te nemen naar het gemeentehuis.
0: Ja.
1: En als... Kijk, het is ook af en toe wel een beetje sentiment. Zo van, wij worden achtergesteld in Kudelstaat. Zij zijn groot en wij zijn klein. Dat valt op zich. We hebben natuurlijk prachtige sportvoorzieningen in Kudelstaat. Dat laat ook de positieve dingen benoemen. We hebben een mooie voetbalvereniging met mooie grasvelden. Met de korfbalvereniging. We hebben een skielerbaan. Welk dorp heeft er een skielerbaan? Een sportschool, noem maar op. Dus wat dat betreft, de sportvoorzieningen zijn prima geregeld voor Kudelstaat. Ja. Maar er zijn onderdelen waar ik zeg, dat zou eigenlijk best wel een keer een stapje beter kunnen. Ja. Nogmaals, in de gebiedsvisie zit het. Die gebiedsvisie moet alleen niet alleen een visie blijven, maar er moet ook af en toe eens een keer stappen ingezet worden dat er dingen in uitvoering genomen worden. Want anders is het alleen maar een visieloos document. Maar goed, hij moet ondergebracht worden in de gebiedsvisie van heel, de omgevingsvisie van heel Aalsmeer. Dat is de onderlegger daarvan. En die moet voor 1 januari 2027 vastgesteld worden. Dat gaat dus niet lukken. Dat wordt eerste, tweede kwartaal 27 gaat het worden. Maar goed, die komt eraan. We hebben vanmiddag ook nog over gesproken met wethouder Van der Plas. En naar aanleiding van deze hele discussie in de commissie hebben wij ons zelf maar weer eens uitgenodigd bij de ambtenaar die over de omgevingsvisie praat. En dat leidt dat project om te zeggen, joh, waar staan we nu eigenlijk met die gebiedsvisie Kudelstaat en welke stappen gaan er nu gezet worden? Want er is al in de jaarrekening was er al 3 ton uitgetrokken zeg maar, om de gebiedsvisie zeg maar, uit te gaan werken. En voor een plan te maken voor de loswal. Er lag geld voor in 2016 uit te geven. Nou, dan moeten we heel snel zijn. Wil je dat daar tekeningen voor gaan maken en stappen daarin gaan zetten. Kudelstaat zou heel graag af en toe eens een keer gewoon wat succesjes zien van en nu realiseren we weer eens wat. Laat het zo maar even
2: dat is het gevoel krijgen, wij bestaan, we worden gezien.
1: Ja.
2: Maar kun jij al, heb jij al wat meer zicht gekregen, Jaap, op de ontwikkelingen die er nu zijn? Of is... Of mag je daar niet over praten?
1: Ja, nou ja,
0: geen
1: concrete stap. Niet concreet. En hij zegt, als we al, stel dat, zeg maar, met een jaar de ruimte een andere locatie heeft. Hè, want die kan wellicht naar de Rietpluim toe verhuizen, mogelijk. Hè, dat als ze dat zouden willen.
2: Okay.
1: Dan nog, zeg maar, gaat het een jaar of 6, 7, misschien wel 10 duren voordat we zeg maar, een supermarkt kunnen realiseren. Want we moeten voor zo'n project als een supermarkt achter aansluiten voor het krijgen van aansluiting op het stroomnet. Want het is een nieuwe voorziening die vrijwel stroom vraagt en die niet zeg maar beschikbaar is binnen zo'n 1, 2, 3.
4: Maar Jaap, even terug naar het begin van het gesprek. Hè. Daar hoor ik in een jou zeggen. Er zou een tweede supermarkt komen.
0: Ja, jaren geleden.
2: Ja.
4: En dan zegt de eigenaar van de andere supermarkt, nee, dat wil ik niet.
1: Dat was de opmerking van Wilma, maar dat maakt zich niet uit. Ik denk niet dat hij dat zo hard gezegd heeft. En het heeft ook niet volgens mij ingetrokken, want de plannen liggen er nog steeds om het tweede supermarkt te realiseren.
4: Ja.
1: Wat die eigenaar wel gedaan heeft, die heeft zeg maar de vierkante meter, je hebt allerlei detailhandelberekeningen van hoeveel mag vierkante meter supermarkt mag een dorp hebben van 10.000 inwoners. En die heeft op een gegeven moment gewoon gezegd ook van, jongens, ik ga mijn winkel verbouwen. En ik maak hem zo groot dat ik zeg maar, die vierkante meters in mijn winkel zeg maar, betrek. En hij heeft een uitbreiding van de supermarkt gedaan van Albert Heijn. Om zeg maar, nou, zo te maken dat zeg maar, er weinig winkel vierkante meters overblijft voor een tweede supermarkt. Dan moet eerst Kudelstaat wat gegroeid zijn. Wilde zeg maar voldoende ruimte zijn volgens de berekeningen van de detailhandel.
2: Dan heeft hij toch zijn eigen monopoliepositie gecreëerd.
0: Ja, en dat klinkt heel netjes.
2: Gebeuren. De wethouders hebben niet ingegrepen.
0: Nee.
1: En we zijn blij met Albert Heijn. Het is een hele mooie winkel in Kudelstaat.
0: Ja,
1: het is de mooiste winkel van
3: Het is de mooiste winkel van Kudelstaat.
0: Mooiste winkel
3: van supermarkt van Kudelstaat.
2: Ik weet wel dat je verschil hebt in prijzen.
3: Ja.
2: Een Albert Heijn en dan neem een FOMA of
3: de Aldi.
1: Nee, de FOMA wil
3: je ook genoemd. Je moet er een aantal noemen natuurlijk. Ja, dus vandaar. Nee, maar Ik vind het wel leuk, want je had het ook even over wethouder Van der Plas. Nou, die hebben twee weken geleden gegeven. Dus Rinus die heeft al kennis met hem gemaakt in levende lijven.
4: Ja.
3: Je hebt hem nog gezien. We hebben een vierde wethouder. Ik heb begrepen dat hij maar 4 dagen per week in wethouder is. Dat zei hij althans 2 weken geleden. Dat zei hij tijdens de uitzending. Hè. Maar wat is jullie eerste indruk?
2: Oh. Ik heb hem vorige week geïnterviewd, precies een week geleden. En er zal eerdags dan een artikel verschijnen op Aalsmeer Vandaag, om die maar even te noemen.
3: Ja, Nieuwe Meerbode waarschijnlijk
0: Nieuwe
3: ook.
0: Nieuwe Meerbode, radio Aalsmeer.
2: Maar iemand die heeft geen problemen met het vinden van die van woorden. Hij grijpt ze zo uit de lucht. Dus het is.
0: Hij heeft ook nog geen historie van Aalsmeer en Krulstaart. Dus hij kan ook nog alles. Want hij wordt niet gehinderd door kennis over gevoeligheden en dergelijke.
2: Ja, en dat merk je ook in zijn antwoorden. Ja. Dus als je echt iets concreets wil weten, van bijvoorbeeld van hoe moeten we jou politiek gezien, hij is VVD'er. Hoe moeten we jou daarin
3: in plaatsen?
2: Hè? Dan zegt hij, ik ben alleen. Ik hou me alleen bezig met de lokale politiek. En landelijk, daar blijf ik zoveel mogelijk van weg.
0: Ja.
2: Dus hij is doordat hij zo beschikt over het woord, is het heel moeilijk om hem ook maar ergens op vast te leggen. Ja, dus hij creëert steeds ruimte voor zichzelf.
3: Ik hoorde hem het hebben over het verkeer. Ik ben heel benieuwd. Hij was al op de rotondes geweest.
1: Ja, mijn ervaring was dat hij ook kan luisteren. Hij was oprecht geïnteresseerd van wat we in Krulstaart doen. Hoe als dorpsraad functioneren. Hoe het dorp eruit ziet. Wat de wensen en ideeën in Krulstaart zijn. Dus, en ik was ook aangenaam verrast dat hij ons uitnodigde om aan tafel te komen. Mm-hmm. 14 dagen is hij in functie. En hij vraagt of meteen op Krulstaart.
3: Dat is eigenlijk best iets moois om te constateren dan. Want hij heeft weliswaar, zoals Joop dat zegt, de kunst van het woord grijpen. Maar, en hij kan best uit zijn woorden komen. Maar hij heeft ook laten zien dus dat hij een luisterend oor heeft.
1: En geïnteresseerd is, want hij wil ook heel graag met ons door het dorp heen fietsen. Om de dingen te laten zien wat er ook in het dorp gebeurt. Waar de pijnpunten zitten. Dus dat gaan we ook binnenkort doen. We gaan samen een fietstochtje met hem maken. En op de eerstvolgende bewonersavond in eind november heb je toegezegd dat hij aanwezig is om kennis te maken met de bewoners in Krulstaart. Dus dat vind ik gewoon positieve ontwikkelingen. Toegankelijke man. En misschien dat hij wat te veel woorden gebruikt, dat zou kunnen. Maar ik heb dat vandaag niet zo geconstateerd, want hij luisterde en dacht eraan wat wij te vertellen hadden.
3: Ja, maar goed, het is natuurlijk een verschil tussen datgene wat hij jou vraagt of wij hem vragen.
1: Ja.
3: Daar zat natuurlijk wel een verschil in. Ja.
4: Nou, wat mij opgevallen is in het gesprek dat wij hier in de studio met hem gehad hebben, hij spreekt verstaanbare taal.
3: Dat is niet onbelangrijk in de politiek, wou je zeggen?
4: Dat bedoel ik.
3: Ja. Dat lijkt mij. Dat is, met andere
0: woorden. En dan bedoel je niet algemeen Nederlands, maar je bedoelt echt dat hij gewoon zinvolle dingen zegt of duidelijk uitlegt.
4: Ja, zinvolle dingen duidelijk uitlegt, maar ook voor iedereen eigenlijk begrijpelijk.
0: Oké.
4: Dat bedoel
0: dat
4: ik.
0: Dat is goed.
4: Dat vind ik eigenlijk wel een heel sterk punt van hem, ik zeggen.
3: Mooie opmerking, Rinus. Ja. We gaan het zien. Ik heb hem ook uitgenodigd, want ik wil ook wel graag kennis met hem maken. Maar ik weet niet op welke termijn dat hij bereid is om ook zijn gezicht in deze studio aan mij te tonen. We zullen het wel zien. Ik zou wel eerder in de raadzaal zien, denk ik. Ik wou even kijken. Ja, we hebben nog 8 minuten. Er is natuurlijk nog iets wat hier de laatste tijd ook aardig de publiciteit heeft gehaald. In het Aalsmeerse. Het was met een Italiaan. Het had ook nog iets met een Gideon te maken of zo.
4: Je moet het mij niet gaan vragen, want ik word er alleen maar ongelooflijk boos over.
3: Ja, ik ook. Maar
4: ik vind het een.
3: Waar word jij boos over?
4: Want ja, ik weet niet of mijn mening hier mag ventileren. Ik zit hier gewoon
1: achter de knoppen.
4: Ik heb zoiets van, als jij nou een overtreding maakt en jij wordt daarvoor bestraft, dan neem je die straf en dan ben je klaar.
3: Ja.
4: Toch?
3: Ja.
4: En nou maakt de beste meneer een overtreding.
3: Ja, niet één.
4: En niet één. Het zijn er wel een aantal.
3: En geen kleine.
4: Waarvan er ook een aantal bij zijn waar die al eerder voor is aangesproken.
3: Ja.
4: Dat hij dat allemaal op orde moest maken. Want anders dan. Ja, dan vind ik het logisch dat er op een gegeven moment een sticker op de deur gaat met deze winkel is gesloten.
3: Ja, zo ken ik jou, Krinus.
0: Ja, ben jij ook op die manier boos?
3: Nou, boos. Ik heb eerder verbaasd over het feit dat er zoveel reacties op zijn gekomen.
0: Ja.
3: En ik weet dat dit een openbaar medium is. Joke die vindt het helemaal niet goed. En ik zeg Joke, voor degene die het niet weet, is mijn trouwe partner. Ik heb sterk de indruk gezien, al de reacties waar ik ervan gelezen heb. Ik me afvraag van hoeveel mensen hebben er daadwerkelijk een reactie ingestuurd.
0: Maar zijn goed, het ook Aalsmeerse mensen of zijn ze dan...
3: Er zitten heel veel niet Aalsmeerse mensen. Die wijkraad in Amsterdam, die...
0: Ja.
3: Ik bedoel, wat moet je als gemeente doen met iets... want dat vind ik dan heel... En daarom vind ik het ook wel een onderwerp om hier te bespreken. Er is hier een winkel, die heeft diverse overtredingen begaan. Er wordt vanuit alle kanten wordt er druk op de gemeente uitgeoefend van... het is een zielige jongen, hij komt er zo graag. Het is zo'n prachtige winkel, het is dit, het is dat. Nou ja, er lagen alleen wat gestolen fototoestellen van de HEMA... en gejatte pilsjes van de Lidl.
0: En kinderpistooltjes.
3: En pistool, nee, maar ook boksbeugels. Hè?
0: Ja.
3: De burgemeester was hier en die zei dat zij daar 100 boksbeugels hebben aangetroffen.
4: Een complete installatie om een hennep plantage te beginnen. Ja. Ja. Ik noem maar even wat.
0: Wat ik nog het ergste vind.
3: Het is wel handig. Dat kun je,
1: nou ja, het is wel een hele slimme koopman is het.
4: Dat wel.
1: En hij weet gewoon ontzettend goed de social media te bespelen. Weet hij al, zeg maar, toen hij gewoon nog alles mocht doen hier in Aalsmeer. Dat hij al op Facebook en overal, zeg maar, stond te roepen van wat hij allemaal prachtige dingen in zijn winkel had. Ja, wat dat betreft is het gewoon een hele slimme jongen. Hij mobiliseert nu zijn achterban.
0: Ja.
4: Maar ja, wat vind jij dan van het bord wat boven zijn winkel hangt? Kringloopwinkel.
1: Nee, het is gewoon opkopen en weer verkopen.
4: Het heeft niks met een kringloopwinkel te maken.
0: Buiten het feit of het wel of niet een kringloopwinkel is, het feit dat hij verboden spullen...
1: Het is wel zo'n kringloop wat je in het leven roept. Maar
3: dat is ook wat Pro heeft vragen gesteld. En die hebben er ook over kringloopwinkel. En het antwoord van de gemeente was heel simpel. Het is geen kringloopwinkel. Punt.
0: Nee.
3: En je kunt er boven zetten waar je wil, maar dat wil niet zeggen dat...
0: En als je hennep verbouwt in je huis, dan gaat je huis 3 maanden dicht.
3: Ja, ook dat. 3 maanden dicht.
0: Dicht. En ik denk, nou, nu ook 3 maanden dicht. En dan zou die failliet gaan. Want al zijn winkels in Amsterdam worden nu leeggehaald. En hij raakt failliet. Dan denk ik van, nou...
4: Nee, die worden niet leeggehaald. Die worden vanuit hier aangevuld.
1: Ja.
0: Oké, dus die worden nu niet meer aangeleid.
1: De magazijnmacht is nog open. Ja. Daar kan ze winkel toch steeds bevoorraden.
4: De spullen uit het magazijn hier worden aangeleverd naar Amsterdam.
0: Maar ik heb wel gelezen dat zijn zaak nu leeg staat.
4: Ja, het is goed met hem. Echt niet.
0: Nee, daarom. Dus ik denk ook van...
3: Het is een verhaaltje.
0: Het is een verhaal.
3: Het is een verhaaltje.
2: Ja, dus het is heel moeilijk om dat nu te achterhalen.
3: Nee, maar die Amsterdamse wijkraad.
2: Hoe zit het nou allemaal in elkaar?
4: Nou, ik wil jouw mening wel horen over dit verhaal. Want jij hebt vaak altijd best wel een uitgesproken mening over alles. Ik wil jouw mening wel eens horen over dit geval.
2: Nou ik als het klopt van wat... En dat neem ik aan dat het klopt. Hè? Wat ook de burgemeester zegt. Van nou, en als ik hoor wat er gevonden wordt. En hoe hij dan steeds wel weer verweer heeft. Ja. Waarvan ik denk, ja, zo kan ik het ook goed praten. Dan denk ik, dit stinkt toch een beetje. Dan ben ik wel voor de streng optreden. Daar ben ik wel voor.
4: Ik wou het even horen.
0: Ik hoop wel dat Guido zijn rug recht houdt.
3: Maar het is heel opvallend. Dat gaat hij absoluut doen.
1: De rechter heeft hem ook aan het gelijk gesteld. Ja. Dus wat dat betreft.
3: Bedoel, hij heeft alle steun die hij nodig heeft op dat vlak. Ik denk dat de sticker zit erop, klaar.
0: Ja.
1: Maar er zijn blijkbaar heel veel mensen die het wel een hele plezierige winkel vinden. Die er graag heen gaan.
0: Mijn moeder ging er met haar 96 jaar ook graag heen. En dan kocht ze weer wat poppetjes voor de kleinkinderen en zo. En dat vond ze allemaal hartstikke leuk. Het was een uitje.
2: Ik ben er ook een keer geweest, want ik wilde toch wel weten wat het was. Ja. Hè? Toen was het nog niet zo in de bekendheid. En ik liep daar en dacht, wat doe ik hier tussen al die... spullen. En ja. Dan zag ik zonneschermen voor, of nee, van die zonneparaplu's voor €25 te koop. Ik denk, nou, zo kan je één meenemen, is niet te duur. Toen dacht ik, ja Joop, kom op, zeg, hou die €25 maar in je zak. We gaan die niet toegeven aan een eerste impuls.
0: Ja, ja, inderdaad.
3: Maar dat zijn er niet zoveel die zo redeneren als jij natuurlijk.
2: Nee,
3: daar zal hij ook wel zijn fortuin mee hebben verdiend. Nee, ik wou het even toch even een beetje bespreken. Want het is nogal wat geweest natuurlijk. En het is 7:30, Joop, dus Jaap.
0: Ja.
3: Dus ik dank je hartelijk voor jouw komst. Ik denk ook dat het een mooi moment is om muziek in te zetten. Zodat we jou alle gelegenheid kunnen geven om je voertuig weer te bestijgen. En naar je volgende afspraak te gaan.
1: Dank je wel.
3: Dank en tot de volgende keer.
0: Graag. Oké.

0: Die heet dat dan?
1: Ja, nee. Het rode likkie. Ja. Dankjewel, Rinus. Die had eventjes bedacht van nou, het is mooi geweest. We gaan weer praten. Het is een praatprogramma, geen muziekprogramma. Muziekprogramma moet je op de zaterdagmorgen zijn.
2: Dat, ga ik altijd in de auto rijden.
1: Ja, dat is ook leuk. Maar ik heb trouwens een rare... Ik heb niet zo'n rare echo in mij.
3: Nou, zo is dat ik het, die heb ik ook. Daarom snap ik het even niet allemaal.
1: Daar heeft u misschien geen last van. Hoop ik althans, luisteraar, geen last van. Welkom terug bij Radio Asmeer Politiek met nog Joop Kok en Wilma Scheltema. Wilma Scheltema, Joop Kok. Afhankelijk van uw genderneutrale gedachtegangen die u heeft. Joop lacht niet. We hebben... Er zit hier nog iemand te lachen aan. Goed. We hebben natuurlijk nog wel meer commotie gehad de afgelopen periode. Dus een beetje nu in het wat rustigere vaarwater. Toch wel even een punt van de commotie in Aalsmeer als het gaat over de Westeinderplas, de eilandjes. En waarom werd gevraagd? Handhaving. En toen kwam de handhaving... En het was weer niet goed. Of zeg ik het niet goed?
4: Nou, het werd eigenlijk eens tijd dat er gehandhaafd werd, dacht ik.
1: Ja, zo ken ik je ook, Joop.
4: Ja.
1: Ja, maar er werd dus gehandhaafd. En ineens staat, half Aalsmeer op zijn kop. Dat is degene die daar een eiland hebben. Nou heb ik mij later laten vertellen, want ik ken iemand, ben ik daar ook wel eens op dat eiland geweest. Dus die kwam ik tegen. Ik zeg van ja, nou dan moet jij er dus ook aan geloven. Nee, zegt hij, want ik heb mij aan de regels gehouden. En die regels kende ik niet aan mijn hoofd. Dus toen is mij uitgelegd dat als je daar een bepaald oppervlak hebt, dan heb je het recht om daar een bepaald aantal vierkante meters aan bebouwing neer te zetten.
2: Mijn moeder zei altijd, het enige recht wat je hebt is op het aanrecht.
1: Ja.
2: En,
4: zei Willem dat ook?
2: Nee, Willem niet. Die kookt zelf. Ja.
1: Maar die maakt wel een heerlijke
2: hutspot. Ja. Boerenkool.
1: Zo boerenkool, ja.
2: Ik kende dat recht niet. Want toen ik in Aalsmeer ging wonen en later ook nog in de raad... toen werd er altijd gezegd dat er eigenlijk niks mocht op die eilanden. Mm-hmm. En ik weet wel dat de afgelopen jaren, en dat nog niet eens zo heel erg lang... er steeds overal huisjes kwamen en dat werd steeds groter en groter en groter. En volgens mij is de regelgeving daar niet over gewijzigd. Dus ik weet niks over een recht.
4: Nee,
1: er is niks gewijzigd. Dus het punt is natuurlijk, er zijn een aantal eilandbewoners die hebben, wat je wel vaker ziet natuurlijk, er is niks en er wordt niks gedaan. Dus ik doe wel wat, maar er wordt ook geen toestemming voor gevraagd. Dat doen ze ook niet, want ze weten van ja, ik dat wel vraag, dan krijg ik het niet.
2: Maar dus, je zegt er is gehandhaafd. Wat betekent dat nu? Wat concreet is er al geruimd dan?
4: Nee, er is nog niet geruimd. Daar hebben ze een bepaalde tijd voor.
1: Ze hebben een tijd gekregen.
4: Maar het is allemaal vastgelegd wat er, wat er niet klopt.
2: Okay.
4: Er zijn foto's van gemaakt. En daar is aangegeven van nou, hier gaat men over de scheef.
2: Ja.
4: Je mag met een bepaald oppervlakte. En dat is niet zoveel. Het is een klein schuurtje. Waar je dan...
2: Nee, je mag bijna niks. Je mag er wat...
4: Ja, dan kun je een schoffertje neerzetten.
3: Jij hebt het over een schuurtje, maar zelfs dat is niet eens toegestaan. Je mag niet hoger dan 80 centimeter boven het eiland bouwen. Dus ja...
2: Een kist.
3: Je mag een kist bouwen. Om je spullen daarin kwijt te raken.
1: Ik heb ook wel begrepen dat er een schuilhut er mag ook.
3: Dat ligt eraan... of het een recreatieeiland is of een akker...
1: Dat weet ik niet.
3: Die schuilhutten die staan altijd over de zeringakkers en over de Viburnum en noem maar op.
2: Dan moet je kunnen werken.
3: Maar niet op de recreatieeilanden.
1: Ja. Oké.
2: Okay. Het heeft met onweer te maken, neem ik aan.
3: Ja.
2: Want als je dan onweer hebt en je zit op die seringeneilanden, dan is het niet prettig.
1: Nee.
2: Alleen is er, hebben wij er last van? Van die eilanden? Die,
4: ik vind als je die toelaat.
2: Ja.
4: Dan schep je een president.
2: Ja.
4: En dan zal de eerste ontwikkelaar daar de ruimte zien.
2: Ja.
4: Om daar allerlei dingen te gaan doen. Wat al eerder gedaan is.
2: Ja.
1: En dan, dat is dus ook, begreep ik, vanuit de gemeente. En dat is door de raad aangegeven. Diezelfde raad waarvan er een aantal dan weer ineens beginnen te stijgen.
2: Ja.
1: Maar dat het vooral is bedoeld om te zorgen dat juist die wildgroei die gaande is, om die echt een halt toe te roepen.
2: Ja.
1: Omdat inderdaad de angst was van ja, als we dit hier niet tegen optreden. Ja. Ja, dan zijn we binnen de kortste keren is de Westeinder niet meer. Maar dan zitten daar de projectontwikkelaars.
4: Ja. Dat hebben we daar last van.
2: Oké, okay, dus het gaat om die projectontwikkeling. Het gaat niet om ik
1: chargeer een beetje, maar, je krijgt dan toch, laat ik zeggen, dat er. Straks heb je nog een bed and breakfast op zo'n eiland.
4: Ja, nee, ik vind eigenlijk dat degene die daar tot nog toe hebben kunnen bivakkeren. De gemeente moeten bedanken voor al die tijd die ze daar hebben mogen van genieten.
1: Ja, want als je het om gaat rekenen per nacht, wat je daar, laat ik zeggen, dat het daar gestaan heeft en dat is gebruik van hebt kunnen maken, dan is dat heel wat goedkoper dan wanneer je bijvoorbeeld hier een hotel overnachting neemt en naast meer.
2: Ik heb ook inderdaad wel gehoord dat sommigen gewoon de zomermaanden daar op het eiland sliepen en alleen in de wintermaanden in hun huis.
4: Ja,
2: en dat is natuurlijk wel heel erg raar.
3: Ja, maar dat gebeurt weer op een andere manier. Want wat doen die? Die liggen daar een boot neer. Die daar zeg maar in de zomer mag liggen. Want ja,
2: die
3: leggen
2: een
3: boot aan het eiland. En vervolgens slapen, overnachten ze op de boot. En overdag op het eiland althans.
2: Nou, dat zeggen ze misschien. Kijk, en ik ga geen namen noemen. Maar we weten allemaal waar mensen slapen op het eiland.
4: Ja.
1: Kijk, als het hartstikke mooie weer is, heb ik ook wel eens op het strand geslapen.
2: Ja.
1: Had ook niks boven me. Dus
2: maar
1: dat
2: toen
1: kan.
2: Was je nog wat jonger. Of niet?
1: Laat ik zo stellen, dat is een paar jeugden geleden. Ja, maar ik heb het wel gedaan.
2: Ja, ik ook.
4: Ja. Met een fles wijn sowieso.
1: Sorry, met?
4: Een fles wijn. Die sowieso erbij.
1: Nou ja, laten we het daar maar verder niet over hebben. We gaan niet in detail treden. Goed, het waren memories en memorable memories. Ja.
4: Maar men heeft het erover dat het juist goed is dat zij er zitten.
2: Ja.
4: Omdat ze dan een soort
2: controle
4: kunnen uitvoeren.
2: Ja. Nou, kan je
1: niet, is dat zo? Ja. Vind jij dat?
4: Ik vind het, ik vind van niet.
1: Nee, maar
4: die positie hebben ze niet.
1: Waar is dat dan op gebaseerd?
4: Ja, zeg het
1: eens. Er zijn nu handhavers en... Ja.
2: En wat moet je dan doen? Dan moet je bellen naar de politie van er zit, ik slaap hier, maar hiernaast gaat ook iemand slapen en dat mag die niet.
4: Ja, waarschijnlijk.
3: Dat gaat waarschijnlijk over een nomade, zeg het maar gewoon.
2: Ja.
1: Ik weet niet wat het is.
3: De poolnomade, ken je die niet?
1: Oh, nee, ik heb ooit wel eens die kreet gehoord.
3: Dat zijn onze buitenlandse medewerkers die geen woonvergunning hebben.
1: Oh.
3: Maar die een uitverrot bootje kopen en die liggen hem dan ergens aan een eiland of wat dan ook.
2: Ja,
3: of waar dan ook.
2: Komen we bijna weer bij de spreidingswet uit.
4: Ja, nee, maar dat zijn mensen die zijn ook een beetje de weg kwijtgeraakt, psychisch. Ja. En waarschijnlijk ook geen inkomsten meer.
1: Mm-hmm.
4: Dus het enige wat ze hebben is dan nog zo'n bootje waar ze...
2: Maar dan ga je niet, zeg maar... Want het is eigenlijk een soort burgerplicht of burgerwacht... ga je dan instellen om die controle te... En daar doen wij in Nederland ook niet aan.
4: Nee,
1: maar kijk... als dat
4: zou
1: dus inderdaad...
4: Zou
2: niet
4: mogen doen eigenlijk.
2: Nee.
1: Want dat zijn dan, laat ik zeggen, niet-Nederlandse werknemers...
2: Nou,
1: die op straat zijn gekomen en toen eigenlijk...
2: Die ook bijvoorbeeld in het Seringenpark sliepen en misschien ook nog wel slapen.
4: Ja.
2: En
4: nu vooral naar Amsterdam.
2: Amsterdam
4: verkeer.
2: Ja. Die moet ze opvangen.
4: Ja.
1: Je bedoelt dan overnachten?
2: Want,
1: ik weet het niet.
2: Ja, in Amsterdam is het, als je ontheemd bent en geen slaapplaats hebt, dan moet je naar Amsterdam, want die vangen ze op.
1: Oké, nou ja, goed.
2: Dat
1: is,
2: ook
1: dan moeten ze dat wel weten en ze lezen waarschijnlijk de krant. Maar goed.
2: Nee, natuurlijk lezen ze de krant ook niet. Maar,
1: maar goed, dat is dan één onderdeel daarvan. Maar je hebt natuurlijk toch laat ik zeggen dat de Westeinder is is dat een parel van Aalsmeer? Eigenlijk?
2: Ik vind het wel.
4: Ja, als hij daar rondvaart en zo met het avondlicht.
2: Ja, ja.
4: Als het winter is, maar helaas hebben we dat niet meer al te vaak. En alles ligt daar onder de sneeuw. Of met een in de herfst, dat het een beetje zo van die mist verlaten.
2: Vanochtend.
4: Ah jongen, dat is fantastisch.
1: Ja, ja nee, dat klopt. En dan een zonsopgang of een zonsondergang. Ja.
2: Nou ja, ja.
1: Met andere woorden, je hebt die parel. Nou ja, goed.
4: Dat is echt een parel. En die moet natuurlijk, als daar ineens allemaal mensen omheen gaan wonen, dan is dat hele romantische idee, ben je ook kwijt. Plus de natuur die dan...
1: Ja, want dat is dus in feite wat je beschermt.
4: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja.
1: Het pure van de Westeinde, waarvan de eilandeigenaren dan gebruik mogen maken voor het verblijf. Ja. Als recreatie, maar puur dat. En
2: ik hoorde net in de pauze ook al even zeggen van, als we dan zeggen van je mag dit niet in je winkel verkopen of je mag dat niet. Maar je zegt aan de andere kant, je mag er eigenlijk niet slapen op die eilanden en je mag daar geen huisjes bouwen en je laat het toch toe. Dan meet je ook met twee verschillende maten en dat kan niet. Kijk, het is natuurlijk een prachtig gebied tussen al die eilandjes door. Het is echt geweldig. En zeker voor mensen die dan vanuit andere plaatsen komen dan Aalsmeer, Kuulstaart. Die zeggen van, wat is dit? Die kijken hun ogen uit.
4: Ja, je zou het niet zeggen hoor, als je dat kaartje ziet.
2: Denk
4: je,
2: nou,
4: maar als je de toren vaart, het is
2: prachtig.
1: Ja, ja, nee, ik bedoel, ik ben een paar keer met onder andere... De rondvaartschipper, ik mag zijn naam niet noemen, hè, Henk van Leeuwen.
2: Waarom niet?
4: Ja.
2: Is het ook al reclame?
1: En daar een voornaam en achternaam niet, hè? Nee. Maar met Henk van Leeuwen ben ik wel eens... Ja, en die kan natuurlijk ook vertellen. Je krijgt telkens weer nieuwe verhalen door. Dat is ook leuk. Als je een paar keer met hem meegaat, zijn we altijd andere verhalen die hij heeft.
2: En je gooit af en toe je ankertje uit. Ja, nou, het is echt geweldig.
1: En ik heb wel eens inderdaad het voorrecht gehad om met Aalsmeerders op een boot mee te mogen. En dan ergens aan te leggen. En daar dan te barbecuen. Ja, dat is inderdaad ook meer dan fantastisch. En ja, nou goed, we hebben een parel. En nou zit er ook wat anders, geloof ik, in. Ik weet, we hebben een toch een redelijk unieke situatie, dacht ik, van de week in de Raad. Moties ingediend door Flor Aalsmeer. En Pro, eentje van Flor Aalsmeer en Pro over de PFAS onderzoeken en ander van Flor Aalsmeer over de Jay de Boelbaan. Unaniem aangenomen in de Raad. Nou, dat vind ik op zich vind ik een mooi teken. Tweedens, maar de PFAS is natuurlijk een dingetje. Kijk, de Jay de Boelbaan is mooi, leuk. En daar kunnen we misschien nog eens een keer met het hele team gaan Jay de Boelen. We hebben er de leeftijd voor. Maar toch. Maar de PFAS. Ja, ik weet het niet. Jij bent alleen maar technicus.
3: Jij hebt er leeftijd voor.
4: Ja, de PFAS. Ja, ga door.
1: Nou, ik bedoel, het onderzoek naar PFAS. Ja. Ik heb begrepen dat wij overal PFAS hebben. Ja. Dat zit zelfs in ons lijf. Ja. Wat heeft dat onderzoek voor zin?
2: Niks. Niks. Dit is de vraag om de bekende weg. Want wij weten al heel lang, dat zeker nog toen in het begin 2010 of zo, dat er opeens geluiden kwamen van PFAS bij Schiphol Oost. Want daar worden die vliegtuigen schoongemaakt. Ja. En dan hebben we een beetje PFAS, valt er mee. En toen zeiden ze op een gegeven moment, ja, maar we hebben toch ook een beetje PFAS in de gemeente Aalsmeer zelf. En dat maakt niet zoveel uit, want als het diep in de grond is, dan hebben we er geen last van. Maar PFAS is natuurlijk een verzamelnaam. En daar zit gewoon heel veel rommel in de grond. En dat is overal. En dat is in heel Nederland. Dus wat wil je dan onderzoeken?
4: Nou, je hebt natuurlijk PFAS. Bepaalde grenzen waarbij de wetenschappers dan zeggen, ja, nu begint het wel erg gevaarlijk te worden.
1: Maar jij zegt PFAS is een verzamelnaam. Ja, maar ik heb altijd begrepen dat, laat ik zeggen, een soort... Het product was vanuit plastic.
4: Maar je hebt ook PFOS bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan veel kwalijker weer.
2: Je had vroeger alleen PFOS. Dat was dat ene. En daar zit dan steeds...
4: Ja, Peter, je gaat erbij zitten. Wil je wat uitleggen? Of?
0: Maar ik heb geen
1: microfoon. Oh.
2: Ja,
0: over PFAS. Mag ik heel eventjes... Ik ben een PFAS-kenner.
1: Peter Bogaert. Voor zover je hem niet kent. Presentator van Peter in de Eter. En hele fraaie radio Aalsmeer collega.
0: Ik ben arbeidshygiënist. En ik weet best wel wat van PFAS. Ook rondom Aalsmeer en Schiphol.
2: Nou, je hoeft mij niet aan te kijken.
0: PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 4000 stoffen.
2: Exact. Dat wilde ik ook uitleggen, maar...
0: Ja, nou ja, ik denk ik ga...
4: Ga door, Peter.
1: Ga door.
0: De belangrijkste daarvan zijn PFOS en PFOA. Die komen redelijk veel voor bij Schiphol, omdat het in blusschuim heeft gezeten. De vervuiling bij Oost is ontstaan omdat er ooit brand is geweest in een van de hangars waarbij de sprinklerinstallatie is afgegaan. En al het blusschuim is daar weggelopen in de rondom liggende wateren. Vervolgens heeft Schiphol het naar bassins gebracht op Schiphol-Zuid. Alleen daarvan kwamen ze op een gegeven moment achter dat die lek waren. Daar hebben ze in 2015 een betonnen wand omheen gezet. Dus ik, maar bij PFAS, laten we vooropstellen dat het niet een lekker stofje is. Het is op zich wel een goed stofje, want je kan er fantastisch mee zonder dat je aanbrandt bakken.
2: Maar dat is één van die, maar we gebruiken nu PFAS in het dagelijks gebruik als een verzamelnaam voor alle foute stoffen.
0: Het zit ook in tapijt, het zit in bankstellen, het zit in gordijnen als brandwerende stof. Het zit in regenkleding als waterwerendheid. Nu niet meer, want het mag niet meer toegepast worden, maar langzaam wordt
4: ik heb gelezen dat het zelfs is aangetroffen in de ballen van de mannen.
2: Ja, en in ons lichaam allemaal. Ja. In het drinkwater en in moedermelk.
0: Het hoopt zich op. Het gaat van een grassprietje naar de worm. Ja. En de worm wordt gegeten door de kip. En van de kip gaat het naar het ei.
2: Maar
0: en het ei
2: toch, wordt gegeten door de mens. Ik wil toch even een vraag stellen. Want ik heb geprobeerd aan te geven dat tegenwoordig het woord PFAS gebruikt wordt als verzamelnaam voor alle slechte stoffen. En jij blijft teruggaan naar dat teflon gebeuren.
4: Ja.
0: Nee, maar PFAS wordt ook niet gebruikt voor alle slechte stoffen.
2: Als verzamelnaam?
0: Maar het is zo dat die stof en die PFAS'en, dat zijn door de mens gecreëerde bijna onverwoestbare stoffen.
4: Ja.
0: En die slaan op een gegeven moment door, ook in de keten. Maar daarom vertelde ik het verhaal van de worm, de graspriet, het ei, het kip en het ei. En langzaam komt het in de mens.
2: Ja.
0: Wat je vandaag binnenkrijgt, duurt er ongeveer 30 jaar over om te halveren. Daarom is het een rotstof, net als asbest.
4: Ja, ja.
2: Maar asbest is denk ik wel een graadje erger.
4: Maar Peter, er zijn vorig jaar zijn er nog onderzoeken geweest waaruit bleek dat het PFAS ook voorkomt in de wateren van het Amsterdamse bos.
2: Ja, maar komt in heel Nederland.
4: En dat had men helemaal niet verwacht.
2: Nee,
0: maar het verspreidt zich ook gewoon langzaam over de hele wereld. Het is niet een Nederlands probleem. Nee. Het zit bij alle luchthavens.
4: Ja.
0: Bij alle vliegvelden in Nederland kom je het tegen. Maar je komt het ook tegen bij de oude fabriek van DuPont. Tegenwoordig heet dat Chemoer.
4: Ja.
0: Dus je komt het op heel veel plaatsen ook gewoon tegen. Ja. En langzaam verspreidt het zich. Zelfs op de Noordpool wordt het al teruggevonden.
4: Ja, maar het lijkt me wel een goede zaak.
0: In penguins.
4: Ja.
1: Oh, in penguins.
0: Maar die zitten in het zuiden,
2: hè? Zitten daar niet, hè?
0: Die andere beesten die daar wel rondlopen.
4: Maar men wil dat gaan controleren, bijhouden. Van nou, hoe is de stand van zaken? Hoeveel komt er per... hoeveel komt er voor in de natuur? Of gewoon waar dan ook. Maar wat doet men daar dan mee? Is er een grens waarbij je zegt van nou... Wanneer we daar boven komen, dan mag hier absoluut niet zwemmen. En dan moeten we gewoon heel voorzichtig mee zijn.
2: Ja. Nou ja, waar gaat die motie even terug? Hè? Want ik wil eigenlijk even. Waar gaat die motie dan precies over? Met welk onderzoek willen ze dan gaan doen? Want als jij zegt van willen ze dat we een grens bepalen voor het zwemwater of.
4: Er zijn een aantal punten vastgesteld waar men eigenlijk zou willen meten.
2: Ja.
4: Maar wat er dan met die gegevens precies mee gebeurt, dat weet ik niet.
2: Nee. Want ik denk ook, als we het allemaal weten, maar we weten nog niet precies wat het doet in het lijf.
4: Nee, dat lijkt me geen goede zaak.
2: Want we weten dat we bijvoorbeeld geen hobbykippen meer mogen hebben. Dat zei je ook, eieren en hobbykippen. Maar ik heb nog niet het idee dat daar echt naar geluisterd wordt.
4: Ja.
2: En dan denk ik van wat moet er gebeuren? En wat wil dan die motie? Want die motie moet natuurlijk een doel hebben.
1: Ik ben voor je aan het opzoeken om hem. Want ik had hem niet bij me. Maar. Even kijken hoor. De motie van Pro.
4: Dat gaat alleen maar omdat er gemeten wordt.
1: Ja, de media.
4: En welke punten men gaat meten.
2: Ja. En waarom?
4: Nou ja, omdat het schadelijk is voor de mens. Maar ja. Waar begint het?
2: Ja, waar begint het? Er is nu op dit moment ook heel veel blauwalg. Dan mag je ook niet zwemmen.
1: Ja.
4: Ja, nog even, we mogen...
2: We mogen helemaal niks meer. Ja, nou, wij zijn nog van de leeftijd dat wij al tegen zijn, hè?
4: Hoe bedoel je tegen zijn?
2: Ja, dat wij... Ja, wij zijn van de 60er jaren.
4: Ja, nee, ja. Dat sowieso.
2: Of 70, ja. 50er. Ja.
1: Prom, prom, prom, prom, prom. Ik
3: denk dat je dit even...
2: Ja, ja, ik denk dat het over.
1: Ik voor de volgende zitten, inderdaad, want,
4: uitzending
1: ik heb,
4: uitzoeken.
1: Ik precies. Nou, nee, ik, we hebben ook nog maar een paar.
2: Maar misschien minuten, kan je Pro en welke groep?
1: Flora Smeer.
4: Flora Smeer uitnodigen.
2: Kan je uitnodigen?
1: Ja, nee, dat gaat sowieso gebeuren natuurlijk.
2: En vragen wat het doel is van dit soort moties?
4: Ja.
1: Ja, maar dan moet je weer 2 weken wachten natuurlijk om daar.
3: Het punt is natuurlijk dat het doel van dit soort moties zal waarschijnlijk zijn.
2: Bekendheid.
3: Precies. Ja. En waarschijnlijk ook heel erg eigen bekendheid. Want het is natuurlijk een onderwerp wat, ja, wat best wel bovenaan de lijn staat. Ik bedoel, als je het woord PFAS uitspreekt, nou, je hebt gelijk een discussie met Nieto Tokio.
2: Ja.
3: Dus ja, als je jezelf naar voren wil treden, dan zou je met dit soort onderwerpen aan moeten komen. En wat het dan allemaal ingedaan en wat het dan allemaal leveren.
2: Ja, want als ik denk dat het hoeveel reuring geeft in heel Nederland nu op dit moment en publiciteit en over geschreven wordt, dan denk ik van nou, dan wacht ik even liever op het landelijk wat daaruit komt. Want als wij als meer niet aangeven wat we ermee willen doen, ja, dan is het voor de bühne.
3: Ja, maar is er überhaupt wat mee te doen?
2: Nou, een landelijk moet daar zich wel over buigen nu.
3: Ja, maar ja.
4: Met Schiphol doen we ook niks.
3: Nee. Ik hoor net Peter zeggen, het is wereldwijd. Dus ja,
2: ja.
3: Zijn wij dan weer haantje de voorste? Die
4: nou, nou, dat ja, zijn we echt niet meer. Hoor. Dat wordt wel eens gedacht dat we haantje de voorste zijn, maar...
2: Ja.
3: Maar dat is het niet.
4: Er zijn landen waar bomen zelfs rechten hebben. En dat kom je in Nederland niet tegen.
3: Wat zeg je nou?
4: Bomen hebben rechten.
2: Ja.
4: Rivieren hebben rechten.
0: Dat het in Nederland ook zo is, hoor.
4: Nee, dat is nog niet zo.
3: Er zijn soorten bomen die waarschijnlijk rechten hebben. Maar niet
4: ja, nee,
3: niet
4: die worden dan beschermd. Maar dat is iets anders dan dat ze echt rechten hebben.
3: Goed.
1: Nou, ik kan nog heel even kort zeggen.
3: Ik kan het zeggen. Gaan we nog wel met het programma.
4: Ja, wat wou je nog zeggen? Nee, telefoon.
1: Nee, dat kan hoor, Rinus, je zegt het maar. Nee, in de motie eigenlijk kort samengevat komt erop neer dat men wil dat voor dat het nieuwe zwemseizoen gaat beginnen, via het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland, er afspraken worden gemaakt om structureel meegenomen te worden in de monitoring van PFAS in de Aalsmeerse zwemwateren.
2: Nou, oké.
4: Ja, monitoren.
2: Ja. Ja.
4: Goed.
3: En met andere woorden, dan doen we er uiteindelijk nog niks mee.
1: Nee, want dan kun je ook... De mensen moeten natuurlijk wel gewaarschuwd worden dat het erin zit, maar dat wist al.
3: Ja.
1: Goed. Nou, ik ga er verder geen waardeoordeel aan hechten.
2: Nou ja, we moeten het afwachten.
1: Ja, we moeten het dan afwachten. Het eindigt een beetje rommelig mee, fout, maar dat geeft niet. Ik heb wel vaker fouten gemaakt, dus daar sta ik onbekend. Ik vind het ook wel mooi, eigenlijk.
4: Hoe lang hebben we nog
1: dingen? We hebben nog... maar we hebben ook nog een muziekje, want voor de overdracht. Of we hebben geen muziek.
3: Oh ja, ik heb wel een muziekje klaarstaan,
1: Het is, want hebben jullie nog een onderwerp waar je graag kwijt wil?
2: Nee.
3: In 4,5 minuut.
4: Ja, dat is ook weer net niet lang genoeg.
1: Ja, daarom. Dus ik denk dat het gewoon... zinvol is om vrij fraaie start te zeggen, luisteraar, dank voor het luisteren. Over het einde gaan we het niet hebben, maar ik dank vooral en Jaap Overbeek die al weg is, maar ook Wilma Scheltema en Joop Kok voor hun aanwezigheid, voor Peter Bogaert voor zijn PFAS-kennis, voor Rinus voor zijn technische kennis. En wij zijn er over 2 weken weer. Wie dan onze gasten zijn, is nog niet bekend. Ik kan u wel vertellen dat we dan de week erop er ook al zijn. Omdat we dat gaan ruilen met Business Lounge. Dus we gaan over 2 weken en dat zult u ongetwijfeld ergens gaan lezen, met andere gasten om de tafel zitten. Dank voor het luisteren zover. Fijne avond nog. En graag tot over 2 weken.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbosch in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord een jaar geleden op een man in Herkenbosch. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

7 oktober 2026. De dag waarop mijn oudste zoon 30 werd. Ja, dat is vandaag. Gefeliciteerd. Hij mag 1 keer doen dat. Jongen, het is valt toevallig ook zo. Gefeliciteerd met je verjaardag. En de eerste plaat in de... Ik ben gelijk de draad kwijt. Het is niet te geloven. Het is 7 over 8. Had ik dat al verteld? 99.0 op de kabel. 105.9 in de ether. En wereldwijd te beluisteren op radioasmeer.nl. Goed zo. Dan zitten we weer in het verhaal. De eerste in de 2 voor 10 was van November. Beetje onbekende band. Maar wel een hele leuke band. Africa, Where Are You? Tegenwoordig gaan ze door het leven als PB2. Als ik het goed heb. Of PB2 Plus. Of ze zijn ooit begonnen als plekband volgens mij. Gewoon een leuke band. Een hartstikke leuke band. En wij gaan lekker muziek draaien. Waar kunnen we mee beginnen? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik heb het nog niet opgezocht. Nee. Oh, dat is... Maar ik zat eigenlijk te denken... Nou, ik weet het natuurlijk wel. Ik had er wel al wat voor staan. Ik zat te denken aan Hex. En die hebben een live album gemaakt. Dat heet Vivus. En die kwam afgelopen week uit. Dus ik denk, nou, die ga ik maar gelijk aanschaffen. Dus, en daar ga ik dan ook maar van draaien. The Tower.

En dankjewel, hè. Ja, graag gedaan, joh. Dat was Hex van het nieuwe album Vivus. Hoorde je The Tower. En dan moet ik natuurlijk ondertussen een nieuw nummer gaan starten. Maar hij praat nog door. Ja, dat kan ik niet tegen. De volgende plaats van John Holden. Hier is Mohawk River. Ook gewoon lekker even genieten.

Dat was Laura Pietai. En voor zover ik het goed begrepen heb, is dit van een bonus CD van een CD die Clive Nolan gemaakt heeft. Dit is ook geproduceerd door Clive Nolan. En de CD heet Winter Throne. Maar die CD is nog niet uit. Maar de bonus CD mag ik al wel draaien van Laura. En dat vind ik heel erg leuk, want ik vind het wel een leuk nummer. En ze heeft daarvoor ook Noors geleerd. Want dat hoorde je wel in het begin en aan het eind van. Er zat wat Scandinavische geluiden. Daarvoor hoorde je John Holden met de Mohawk River. En dat gaat over de mensen die naar New York kwamen om de hoge stad te bouwen. In de tijd dat er nog geen veiligheidsnetten waren en vallijnen en noem het maar op. Het was allemaal nog een beetje primitief. Anderhalf week geleden was ik in Hengelo en daar speelde de band Revester. En ik zeg, Jeffrey, je hebt de CD weliswaar nog niet uitgebracht, maar heb je misschien wel een nummertje om aan de luisteraars te laten luisteren? Dark Waters. Nou, deze dus, Dark Waters. Ha!

ligt best wel lekker in het gehoor, dit nummertje van Lake. Ordinary People hoorde je. Daarvoor zat Revester en Dark Waters. En dat belooft wat voor de rest van het album. Want het is gewoon een voorlopertje. Ja, een voorlopertje. Dus dat album. En nou ja, goed, ik heb hem live al gehoord. Dat is geweldig. Dus daar komt de komende tijd wel meer van, denk ik. Goed, eergisteren was meneer... Was gisteren? Gisteren was meneer Pete Jones jarig. En Peter Jones is natuurlijk... wel een soort van vriend van mij. En wij chatten regelmatig. En dat laat hij ook gewoon merken. Dat hij een beetje eigen begint te worden. Goed. Ik vind wel een nummertje van hem draaien. Dat past natuurlijk wel. Hier is A Kid's Tale.

0: Blijven jullie nog even zitten voor het volgende uur ook? Dat vind ik wel gezellig. Dan gaan we even naar het nieuws. En dan
1: met Peter in de Eter.
2: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
4: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
3: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
5: yeah. Met Peter.

Als de muziek zachter gaat, moet ik natuurlijk gaan praten. Maar ik zat nog te tellen. Ik zat nog te kijken wie er allemaal zaten. Ja. Ik ben blij dat jullie er allemaal weer zitten, hoor. Aan die andere kant van de microfoon. Toch niet voor niks hier zit. Ja, zo is het toch. We doen allemaal ons best. Ja, ja. Het is inmiddels 8,5 minuut over 9 op je eigen lokale. 99.0 op de kabel, 105.9 in de ether. En wereldwijd te beluisteren op de radioalsmeer.nl. De tweede in de 2 voor 10 was wederom van november. En het betrof dit keer Clowns Overture. Niet een grote hit, niet een bekende hit. Maar ik heb hem zo vaak gedraaid dat hij ondertussen wel bekend mag klinken, vind ik. Ja, dus dan denk ik, ah, dan mag hij ook. Mag hij ook? Ja, natuurlijk. Het kwam allemaal van het album. Dan moet ik even denken. Leuk dat je dat ook niet meer weet. Zal ik eens kijken? Oh, the 1st of November. Ja, natuurlijk. En dat is al een paar jaar geleden, hoor. Want het is, ik denk, als ik eventjes, ik moet het gaan schatten, ik denk toch al 25 jaar terug. Ja. Goed, we hebben nog een kleine 50 minuutjes om je te verwennen met lekkere muziek. Daar zit nog de lange van Bob, hij Bob Slanger dus. En, maar er zit ook een leuke van Red Sand tussen. Ja, wat zit er nog meer tussen? Dan ga ik niet allemaal verklappen. Here's a world. A world of change. Ja, toch wel. Toch een world. Ja.

0: De Viking Sound van de Lage Landen, heidevolk hoorde je met Drink met de Goden. En volgens mij kwam dat van het album Valhalla. Goed, daarvoor zat Red Sand en A World of Change. En ja, dan...
1: Zeg Peter.
0: Ja, en Lianda, zeg het eens.
1: Het is eigenlijk wel weer tijd voor een lekkere lange.
0: Ja, daar heb je wel gelijk in. En Bob zit ook al een uur te wachten van wanneer gaat hij hem nou draaien. Want Bob Slange, die had er weer eentje uitgezocht. Was het een maand of twee geleden dat ik op verzoek van Irene wat draaide van het album Animals van Pink Floyd. Om te weten, wat was het ook weer? Pigs, dacht ik. Dit keer gaat het om andere dieren vanwege de vorige week afgesloten dierendag. Here is Dogs.

17 minuten lang kon u luisteren naar de honden van Pink Floyd van het album Animals. En dat allemaal in het kader van Dierendag. Ja, ik had natuurlijk mijn volgende plaat al klaar staan. Jawel. Die is van Dilemma. Hier is Sanctuary. Omdat die zo mooi is. Toch?

Ja, ik heb natuurlijk al eens verteld hoe dat zat met die Dead End Road. Van het album The Road to Escondido. Dus dat ga ik niet nog een keer vertellen, denk ik. Maar ja, nee, dat doe ik niet. J.J. Cale en Eric Clapton hoorde je. En daarvoor hoorde je Dilemma en Sanctuary. Het klonk toch wel weer lekker hoor. Oh, wat was er met Woestik. En dat is echt een leuk muziekje ook. Ja, en dan heb ik nog wat van Kivira klaarstaan. Ja, dat kan nog wel. The Benefits of Breathing Quietly. Dat is een soort van zuchten, denk ik dan. Of is dat... Is dat... Ja, is dat... Ik weet het eigenlijk niet. Veel plezier, in ieder geval.

Kivira and the Benefits of Breathing Quietly. We gaan naar de laatste plaat, want meer tijd hebben we niet. Die is van Andrew Latimer, heet One Word. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan is er een nieuwe aflevering van Met Peter in Eten. Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jessel Gus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van